0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: She's crazy like a fool.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Connect.
0: Connect.
1: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: rest in peace. Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect voel je overal thuis.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jos Tuistra met het Radio Nieuws. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden. Maar experts noemen dat deels weggegooid geld. Volgens deskundigen moet het huidige net veel slimmer gebruikt worden. Een voorbeeld is een nieuwe netbewuste wijk in Arnhem, waar huizen een veel lichtere stroomaansluiting krijgen en waar pieken slimmer worden verspreid. Minister Boekholt wil dat dit netbewust bouwen vanaf 2028 de standaard wordt in Nederland. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. De gouverneur van de staat wil met deze maatregel sneller testen en vaccineren om de uitbraak in te dammen. In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels bijna 4000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal in 30 jaar. Volgens de gezondheidsdiensten is de dalende vaccinatiegraad de belangrijkste oorzaak van de landelijke uitbraak. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. De betogers eisen lage huren, meer betaalbare woningen en een betere bescherming tegen huisuitzettingen. De actie maakt deel uit van een breder landelijk protest. De Spaanse premier Sanchez kondigde vervroegde verkiezingen aan nadat het parlement zijn plannen om de woningnood aan te pakken wegstemde. Op Amerikaanse openbare scholen is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Pan America. Vooral in de conservatieve staten Texas en Florida worden de boeken over onderwerpen als ras en gender massaal uit schoolbibliotheken gehaald. Opvallend is dat scholen steeds vaker AI-software inzetten om boeken te controleren, wat leidt tot een sneeuwbaleffect. Onder meer tientallen titels van de bekende auteur Stephen King zijn er nu verboden. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
3: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Dit is Jos Thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden. Maar experts noemen dat deels weggegooid geld. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. Op een Amerikaanse openbare school is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Bij Voorthuizen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13...

regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 16:30 tot 16:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er 50 kilometer file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 10 minuten extra reistijd. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: You better. Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Waar je ook bent, met Connect ben je overal te

0: Dit is Jos Nuijstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestaat Bab al-Mandab op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. Oekraïne zegt met lange afstandsaanvallen meer dan de helft van de Russische olieraffinagecapaciteit te hebben uitgeschakeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend komt in het midden en zuiden plaatselijk mist voor. In Zeeland kan de mist lokaal dicht zijn en geldt code geel. Verder blijft het vrijwel overal droog. In het zuiden breekt de zon geregeld door, terwijl het midden en noorden meer bewolking houden. In het noorden kan soms wat lichte motregen vallen. Vanmiddag blijft het noorden grotendeels bewolkt. In het zuidoosten schijnt de zon vaker. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden verder op. Komende nacht kan opnieuw mist ontstaan en daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met in Zuid-Limburg plaatselijk 25 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 25 minuten vertraging. A28 Zwolle-Amersfoort bij Strandnulde 10 minuten extra reistijd. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein bij knooppunt Bankhof is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie, kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3:00 begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: De heetste en coolste zomerhits hoor je bij Connect.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens een uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is erg druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier tijdverlies. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een half uur vertraging door een ongeluk. Ook op de A28 een half uur vertraging van Zwolle naar Utrecht tussen Ermelo en Amersfoort. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 20 minuten vertraging door een auto met pech. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Thuijstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1.000 miljard dollar. Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nilal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en knooppunt Del ruim 20 minuten op onthoud. Er is een ongeluk gebeurd de andere kant op bij knooppunt Del. Daar is nu de linkerrijstrook dicht en daar sta je vanaf Culemborg ook 10 minuten in de file. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken 35 minuten extra reistijd. De A50 Os Arnhem, die is druk tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. 25 minuten vertraging daar. En ook op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Hattem en Epe ruim 20 minuten vertraging. Verderop richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutgers zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne vijf mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1000 miljard dollar. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 150 kilometer file op de Gelderse wegen. De files zijn nog behoorlijk lang op dit moment, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg nog 20 minuten extra reistijd. Op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 25 minuten extra reistijd. Ook op de A50, maar dan op het stuk van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerden sta je 20 minuten in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En op de N233 Kesteren-Veenendaal ook nog een kwartier vertraging bij Rhenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. Het gaat onder meer om de X-Kit Mini Kit Core. Die moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1000 miljard dollar. Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend komt in het midden en zuiden plaatselijk mist voor. In Zeeland kan de mist lokaal dicht zijn en geldt code geel. Verder blijft het vrijwel overal droog. In het zuiden breekt de zon geregeld door, terwijl het midden en noorden meer bewolking houden. In het noorden kan soms wat lichte motregen vallen. Vanmiddag blijft het noorden grotendeels bewolkt. In het zuidoosten schijnt de zon vaker. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden verder op. Komende nacht kan opnieuw mist ontstaan en daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met in Zuid-Limburg plaatselijk 25 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 60 kilometer file in de regio. De meeste vertraging is er op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar sta je nog een half uur in de file. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken 10 minuten. A50 Oss-Arnhem bij Valburg ook 10 minuten. En de andere kant op bij Ravenstein is de extra reistijd ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jos Thijstra met het Radio Nieuws. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne vijf mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen sta je 10 minuten in de file. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam ook 10 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. De separatistische partij Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. Het gaat onder meer om de X-Kit Mini Kit Core. Die moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Os rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, werd vorige maand op een druk terras doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de twee elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek zou de verdachte zijn teruggekeerd en meerdere keren hebben geschoten. De VS hebben 12 B-1 bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. Iran zou de vliegtuigen willen beschadigen en Amerikaanse militairen op de basis willen treffen. Hoe concreet de dreiging was, is niet bekend. Volgens bronnen zou Israël 3 weken geleden al hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Iran heeft niet op het bericht gereageerd. De separatistische Partie Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. Dan nog het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregelde zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. De VS hebben 12 B1-bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse drone-aanval. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In het zuidoosten is er de meeste zon, terwijl het in het noorden en midden van het land bewolkt is, met ook in het noorden wat lichte regen. Het kwik wijst tussen de 19 graden in het noordelijk kustgebied aan en 23 in het zuiden. Het waait bijna niet, maar aan de noordkust staat er een matige westelijke wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden verder op en is het in het noorden nog vrij bewolkt. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog bij weinig wind. Komende nacht kan er her en der mist ontstaan bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en maar 9 in Limburg. Wind is er nauwelijks. Morgenochtend hangt er nog op een aantal plaatsen mist, met name in het noorden. Her en der zijn er al zonnige perioden. 'S Middags schijnt eerst de zon volop, maar komt er vanuit het westen wel meer bewolking bij, waaruit aan het eind van de middag in Zeeland regen valt. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 25 in Zuid-Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige, vooral zuidoostelijke wind. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er op steeds meer plaatsen regen. De wind draait naar het noordwesten. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met regelmatig buien en zo'n 15 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberig wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Minister Hermans roept de Europese Commissie op om de markt te bevriezen, zodat jongeren niet verslaafd kunnen raken aan nieuwe varianten van de vape. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. Omdat tabak in buurlanden goedkoper is en smaakjes daar vaak nog zijn toegestaan, wil Hermans de regels in heel Europa gelijk laten trekken. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst, August Hanning, opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken, dat laten de Bulgaarse autoriteiten weten. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. De Bulgaarse premier heeft meteen een spoedvergadering bijeengeroepen met de veiligheidsdiensten. In de Zwarte Zee vallen Rusland en Oekraïne elkaars schepen aan. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crisis. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Volgens haar betalen gezinnen en de industrie nu de hoofdprijs voor de crisis. Sinds het begin van de Iran-oorlog stegen de gasprijzen met 140% en is diesel 2 keer zo duur geworden. Alleen alle fossiele brandstoffen snel vervangen door Europese groene stroom kan onze welvaart beschermen, aldus von der Leyen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crises. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Connect. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberig wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Kleding webwinkel Ezels is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang

0: te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een anti-pestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egelender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Kleding webwinkel Ezels is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL2120. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. De vrouw overleed aan een longontsteking. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuidoosten is er de meeste zon, terwijl het in het noorden en midden van het land bewolkt is, met ook in het noorden wat lichte regen. Het kwik wijst tussen de 19 graden in het noordelijk kustgebied aan en 23 in het zuiden. Het waait bijna niet, maar aan de noordkust staat er een matige westelijke wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden verder op en is het in het noorden nog vrij bewolkt. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog bij weinig wind. Komende nacht kan er her en der mist ontstaan bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en maar 9 in Limburg. Wind is er nauwelijks. Morgenochtend hangt er nog op een aantal plaatsen mist, met name in het noorden. Her en der zijn er al zonnige perioden. 'S Middags schijnt eerst de zon volop, maar komt er vanuit het westen wel meer bewolking bij, waaruit aan het eind van de middag in Zeeland regen valt. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 25 in Zuid-Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige, vooral zuidoostelijke wind. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er op steeds meer plaatsen regen. De wind draait naar het noordwesten. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met regelmatig buien en zo'n 15 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 4 kilometer file tussen Barneveld en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschieting

0: Spanningen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding, waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 8 kilometer file, 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden, is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een

0: Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse Limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De Limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3:00 begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 7 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalerMuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 11-11 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:50. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over

0: Twee weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegde verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file in Gelderland en die staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus ik loop het Everdingen en af het Geldermalse 9 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijk

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien spitsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuidoosten is er de meeste zon, terwijl het in het noorden en midden van het land bewolkt is, met ook in het noorden wat lichte regen. Het kwik wijst tussen de 19 graden in het noordelijk kustgebied aan en 23 in het zuiden. Het waait bijna niet, maar aan de noordkust staat er een matige westelijke wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden verder op en is het in het noorden nog vrij bewolkt. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij weinig wind. Komende nacht kan er her en der mist ontstaan bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en maar 9 in Limburg. Wind is er nauwelijks. Morgenochtend hangt er nog op een aantal plaatsen mist, met name in het noorden. Her en der zijn er al zonnige perioden. 'S Middags schijnt eerst de zon volop, maar komt er vanuit het westen wel meer bewolking bij, waaruit aan het eind van de middag in Zeeland regen valt. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 25 in Zuid-Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige, vooral zuidoostelijke wind. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er op steeds meer plaatsen regen. De wind draait naar het noordwesten. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met regelmatig buien en zo'n 15 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kleine 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is de linkerrijstrook dicht. Staat daar 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En daar gebeurde een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein.

0: 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren. De overheid wil overstappen naar een belasting op daadwerkelijk behaald rendement, maar het parlement moet die plannen eerst nog wel goedkeuren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. Naast al bestaande zorgreserven moeten er snel pools komen voor experts in de techniek, logistiek en veiligheid. Die burgers kunnen dan bij een zware crisis of sabotage in de eerste 72 uur bijspringen om chaos te voorkomen. Ze vormen een tweede schil rond de krijgsmacht en hulpdiensten door bijvoorbeeld sporen te repareren, stroomnetten te herstellen of dijken te bewaken. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer, in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopend Everdingen en Afrit Geldermalsen is de vertraging 5 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Heteren 5 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paalgraven 20 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Venlo voor Nijmegen-Dukenburg. Een kwartier oponthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Overal thuis.
1: Overal thuis.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 10 minuten. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Badenoijen 10 minuten. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en knooppunt Paalgraven een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
1: Luister Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
2: Dat is je mooi lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasha. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasha, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïense vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie, die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgde de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen knooppunt Vught en Waardenburg, 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Utrecht-Papendorp en Beest, 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Maandenbroek en Afrit Oosterbeek, een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A12 Utrecht richting Duitse grens, voor Zevenaar een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef, een kwartier. De A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein, een kwartier. En 225 Rhenen richting Oosterbeek, voor de aansluiting met de A50, 10 minuten. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen, voor Westervoort, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse Limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De Limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3:00 begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: In Midden Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app.
2: Connect. Shut up.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Er zijn vanavond opklaringen en het blijft droog. In de nacht plaatselijk kans op mist, vooral in het noordwesten. Het kwik daalt naar 9 tot 14 graden bij nauwelijks wind. In de ochtend opklaringen en er waait een zwakke tot matige oostenwind. Het blijft droog. 'S Middags meer zon, maar later vanuit het westen wolken en in Zeeland kan er een spatje regen vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 20 graden, maar in het zuiden belangrijk hoger, tot wel 25 graden. 'S Avonds breidt de bewolking zich vanuit het zuidwesten uit en kan er overal regen vallen. In Limburg is onweer dan niet uitgesloten. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot vrij krachtig aan de kust, windkracht 6 tot 7. De komende dagen houden we dit wisselvallige beeld, met opklaringen en regen en een middagtemperatuur die zakt naar rond de 15 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk, op dinsdag is het vrij druk op de weg. In de regio Gelderland staat 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Knopend Vught en Waardenburg een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest 20 minuten. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. De A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum, Grijshoort en Renkum een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Oss voor Ravenstein 20 minuten. Op de N225 Renen richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden langzaam wat korter. In Gelderland zaten nog 140 kilometer. De langste files op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Waardenburg een half uur oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Beest 20 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef een kwartier. De A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. De N224 Veenendaal richting Arnhem voor de aansluiting met de A12 een kwartier. De N324 Os richting Nijmegen tussen Velp en Neder-Arselt. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: you see, I'll put you on the map. I'll cure you of disease.
1: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Goessen plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien Spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroezen.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
2: Ben je thuis, op het werk, in de auto? Connect is er ook.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In de regio Gelderland staan de files met de meeste vertraging. Nog op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg een kwartier oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest 10 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os en Knoop en Bankhoef een kwartier. A50 van Arnhem naar Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim €27 miljoen op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Of zou ik dat gewoon niet doen hoe ik kijk?
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Nee, wat ik wel ga doen is de opening van jouw dinsdagavondprogramma. Goedenavond allemaal, welkom weer op de dinsdagavond. 7:05 op deze 6 oktober 2026. Dat betekent dat we nog maar liefst 279 dagen hebben tot aan het einde van het jaar. Ik bedoel, we hebben 279 dagen gehad. Ik haal het door elkaar heen, want we hebben nog maar liefst 86 dagen te gaan tot aan het einde van het jaar. En vandaag ook even een bijzondere welkom van onze Didi. Die komt ook even gezellig langs. Gezellig, gezellig, gezellig. Didi, ook jij een hele goede avond. 6 oktober 1995. Dat was de eerste aflevering van Baantje op televisie op RTL 4. De serie die heette toen De Kok en de Motorclubmoord. Ja. En op 1889 de opening van het cabaret De Moulin Rouge in Parijs. En eigenlijk wist ik niet eens dat het cabaret was. Ik dacht altijd dat daar iets seksueels aan verbonden was. Maar daar mag ik nog niet, natuurlijk niet over praten. Het is nog hartstikke vroeg op de avond. Het is 6:06.
2: Ja.
0: Dan heeft u nog van mij de weer extreme te goed. De laagste minimumtemperatuur wat ooit gemeten is op die 6 oktober was in 1912. Toen was het maar liefst min 3 graden. En de hoogste maximumtemperatuur wat ooit gemeten is op 6 oktober is in 1961 geweest. 23,4 graden. Ik kan je vertellen, ik vond het vandaag ook een heerlijke dag. Het zonnetje scheen, je moest dan wel een beetje uit de wind blijven. En toen dacht ik, nou, uiteindelijk krijg je toch een klein beetje in de kleur. Dames en heren, ik ga het vanavond niet alleen doen. Hij zit weer naast mij, na een week afwezigheid van ons beiden. Mag ik even een groot applaus? Stefan Meester!
3: Goedenavond, daar zijn we weer.
0: Hoe is het met je?
3: Ja, goed hoor.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ben je een beetje vrolijk vandaag?
3: Zeker.
0: Ja?
3: Ja.
0: Maar ja, we moeten het even hebben waarom jij zo vrolijk bent. Maar daar gaan we het zo direct even over hebben.
3: Oh, dan mag ik er nu nog niet over beginnen?
0: Nee. Okay. Want het verbaast mij eigenlijk ook. Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet. Maar jouw baas heeft iets met jou gedaan.
3: Ja.
0: Wat jou eigenlijk jou verplicht. En we hebben het allemaal, als onze baas ons iets verplicht, dan is het niet leuk. Maar jij vindt het ook niet leuk, maar ik denk een ieder ander...
3: Oh nee, maar ik vind het prima.
0: En nu het eerlijke antwoord...
3: Dat moet niet te lang duren.
0: Wat dat is, dat hoor je zo direct. En we gaan eerst muziek draaien van Earth, Wind and Fire. Ze hebben het natuurlijk over Boogie Wonderland.
1: Dit is Connect met Maurice en Stefan. Dit is Connect.

0: Ja, ik zei het net al. We kennen het allemaal dat wij verplicht dingen moeten doen van de baas. Een opdracht, noem het maar op. Niemand zit er eigenlijk op te wachten. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft wel zoiets van, nou, hè, laat even lekker zitten. Ik doe mijn eigen ding wel en ik hou me gewoon aan mijn werkzaamheden. Maar ja, heel veel mensen krijgen toch een opdracht. En daar ben jij er één van.
1: Ja.
0: Want jouw baas zei gewoon tegen jou, Stefan,
1: blijf lekker thuis.
0: Blijf lekker thuis.
1: Ja.
0: Want jij hebt afgelopen jaar geen vakantie opgenomen?
1: Jawel.
0: Maar?
1: Daar had ik een vakantiebaantje.
0: Nou, voor de mensen die Stefan nog niet heel goed kennen, Stefan is echt een workaholic.
1: Ja, dat valt best mee. Dat klinkt zo negatief.
0: Nee, maar helemaal niet. Het kan ook iets heel moois zijn. Ik bedoel, ik heb altijd geroepen, als ze over jou hebben, dan zeg ik als werkgever mag je blij zijn met zo'n man als Stefan.
1: Ja.
0: Dat denk ik echt. Nou, jij gaat voor 1000% voor je baan. Je doet voor je werkgever alles. Als hij jou vanavond om 12 uur belt, dan ga je nog rijden. Daarnaast doe je heel veel werkzaamheden bij het Gelredoom en bij Vitesse. Dus ja. Maar jouw baas zei, Stefan, het is genoeg nu. Jij moet nu 3 weken vakantie.
1: Ja.
0: Eigenlijk is het wel gek, hè?
1: Behalve in de weekenden.
0: Nee, ja, maar dat... Luistert de baas van Stefan mee of niet?
1: Nee, denk ik niet.
0: Maar wie wil er nou geen vakantie?
1: Oh, ik vind het wel lekker. Maar ja, weet je, nou heb ik eigenlijk vakantie. Maar iedereen is verder gewoon aan het werk of zo.
0: Ja.
1: Dus je kunt niet, het is niet zo van, oh, ik ga even wat met vrienden ondernemen of zo.
0: Maar kan je dan niet volgend jaar gewoon je eigen vakantie inplannen? Is
1: ja,
0: dat niet
1: kan
0: beter?
1: Wel, maar dat past ook weer niet altijd. Dan moet je gewoon, wat ik 2 jaar terug gedaan heb, dat was wel goed, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja,
1: toen gingen we met een hele groep op vakantie.
0: Ja.
1: Maar moest ik wel op tijd terug zijn, want toen was er weer een concert, moest ik werken. Dus,
0: ja. Dat heb ik serieus nog nooit meegemaakt, hè. Iemand die met zijn vriendengroep op vakantie gaat, maar wel tegen zijn vrienden zegt, ho ho, we moeten op tijd terug zijn, ja, want ik moet werken.
1: Ja, precies.
0: Ik heb een plaatje voor jou.
1: Oh.
0: Gewoon omdat je lekker 3 weken vakantie hebt. Even genieten, Stefan. Even die zonnebril op. Even een beetje insmeren met zonnebrandcreme.

0: Altijd een lekkere plaat. Cliff Richard en Summer Holiday hier bij Connect. Nou, voel je al een beetje in vakantiesferen?
1: Heerlijk.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat dacht ik wel. Het is inmiddels alweer 13 minuten voor 7:30. En nu, zoals u van ons gewend bent, 7:15, hebben wij de vraag van vandaag. Ja, onze vaste vraag van vandaag, man, die is lekker aan het werk. Dus hij heeft te weinig tijd om een vraag van vandaag in te spreken.
1: Hè? Maar, dat moet ook gebeuren. Dus, maar jij kunt wel gewoon even proberen de stem even na te doen, hè?
0: Ja, het is dinsdagavond. Het is tijd voor de vraag van vandaag.
1: Nee.
0: Ik heb mijn best gedaan, Hey, even wat anders, want de vraag van vandaag heeft ermee te maken dat er namelijk op 15 oktober een nieuwe kringloopwinkel opent. Die wordt geopend in Duiven, meer dan 1000 vierkante meter. En eigenlijk ben ik dan wel benieuwd. Ben jij wel eens in de kringloopwinkel geweest?
1: Nee. Ja, misschien wel om dingen te brengen of zo. Dat weet ik niet meer, maar dat is al heel lang geleden.
0: Ja, nou, de vraag aan de luisteraar is heel simpel eigenlijk. Wat was jouw gekste kringloopfonds ooit? Dus dat jij in de kringloopwinkel liep en dacht... tot ik dat hier vind in deze kringloopwinkel, laat het even weten. Kan via 03-16-6x3. Of je stuurt even gewoon via twitch.tv/radio de vette ketting. Laat ons weten, wat is jouw gekste kringloopfonds ooit? En je vindt wat gekke dingen in zo'n kringloopwinkel, hè?
1: Ja, en vooral als ze de kastjes van de kast niet gecontroleerd hebben.
0: Ja, de deurtjes en zo.
1: Ja, zit er in één keer nog van alles in.
0: Oh, nou, ik had laatst toen ook een keer gehoord dat ze een urn hadden gevonden. Gewoon met iemand er nog in.
1: Oh.
0: Die hadden ze daar gewoon in de schappen staan. Nou ja, laten we kijken wat de luisteraar ooit heeft gevonden. Je gekste kraan, kringloopfonds, winkel, ding, hè? Dat laat mij weten. 03-16-6x3. Dan gaan we verder met muziek. Walk the Moon. Shut Up and Dance.

0: Shut up and dance with me. Nou, ik ga niet aan Stefan vragen of hij met me wil dansen, want dat gaat niet goed komen, denk ik.
1: Nou, ga ik de hele tijd op je tenen staan. Ja,
0: dan hou ik geen thee meer over. Laten we dat nou maar niet doen. Hey, ik ga even kijken in de chat, want op zich zijn er heel weinig mensen maar eigenlijk in de kringloopwinkel geweest. André die zegt ook, ik ben nog nooit in de kringloopwinkel geweest.
1: Ja.
0: En Jessica zegt, ja, ik ben er wel eens geweest, maar ik ben er eigenlijk nog nooit gekke dingen tegengekomen. Wel heb ik daar wel eens dingen gezien waarvan ik denk, ja, dat had ik weggegooid. Dat had ik nooit, maar dan ook nooit naar de kringloopwinkel gebracht.
1: Ja, maar ik heb even wat opgezocht.
0: Ja.
1: Ja, er is wel eens in Twello een menselijke schedel gevonden.
0: Ja. Ja, dan denk ik, ik ga deze menselijke schedel even naar de kringloopwinkel brengen.
1: Die, die zijn in één keer kiekeboe vanuit een doos met binnengekomen spullen.
0: Oh, je schrikt je toch kapot.
1: In Ermelo hebben ze ooit eeuwenoude vuistbijlen gevonden.
0: Ja.
1: Die zaten ook in een doos. En die bleken wel 3 eeuwen oud te zijn.
0: Kijk.
1: Een Anton Heijboer schilderij.
0: Oh.
1: Ja, die is gescoord voor een klein prijsje. Alleen bleek die later meer dan 1000 euro waard.
0: Ai.
1: En verder worden er regelmatig kunstgebitten en medische attributen gevonden.
0: Maar nemen ze dat dan gewoon in? Of zou dat wel nog in die...
1: Misschien zit dat gewoon in een doos of in een kastje of een laadje of weet ik veel wat.
0: Ja, daar worden ook regelmatig... LP's ingeleverd, hè? Zeldzame platen van de Beatles of Pink Floyd of zo. En daar liggen ze eigenlijk maar voor een paar euro in die schappen. En uiteindelijk blijven die LP's of platen, die lijken dan 1000 euro's waard te zijn. Ja. Dus het zal een keer lonen om gewoon in een kringloopwinkel te kijken.
1: Ja, maar daar moet je er wel verstand van hebben.
0: Ja, maar dat heb ik ook.
1: Ik denk...
0: Hij zit me aan te kijken en denkt, ja, jij wel. Jij hebt er wel weer verstand van.
1: Yo, ik zou met een 16 kubus container aankomen.
0: Heerlijk. Heerlijk. Even kijken hoor. Het is ook eigenlijk wel gewoon... Weet je, wij gaan een keer een middagje kringloopwinkels bezoeken. Verder voorin?
1: Ja, gaan we live op de radio ook.
0: Gaan we live op de radio. Ja. Gaan we kijken of we daar leuke producten kunnen vinden.
1: Ja, ik heb nou toch vakantie. Dus wat doe je morgen?
0: Werken.
1: Ja, ja, ja, even pech.
0: Ik moet wel werken. Ja. Ja, dat dacht ik alweer.
1: Zal ik mee meegaan?
2: Overal thuis. Dit is Connect.
0: Nee, je gaat niet mee. Dat gaat niet goed komen. We gaan deze volgende plaat draaien. Lekker op Connect.

0: Dua Lipa. Bijna 7:30. Dat gaat betekenen dat we naar de hoogtepunt gaan van het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect.
0: Oh, wat gebeurt er nou allemaal, joh? Dat gaat,
3: drukt weer op een verkeerd knopje.
0: Nee, hij gaat in één keer zelf lopen. Dat is dus weer niet de bedoeling. We zijn aangekomen bij de...
3: Ja.
0: Oh. Ja, daar komt hij.
3: De files. Helemaal van me apropos. De N233, daar kom je in de file tussen Kesteren en Veenendaal. 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan een overige melding. De N830, Gorkum en Meteren. Daar is de weg dicht in beide richtingen tussen de aansluiting en 848 en Herwijnen in verband met een ongeluk. En daar waren ze.
0: Daar waren ze alweer.
3: Ja.
0: Ah, het weer gaat wel goed, gelukkig. Maar vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen. Maar er ontstaat opnieuw mist of nevel. Het koelt af naar 10 graden. Morgen volgt een laatste warme en vriendelijke nazomerdag. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. De temperatuur loopt dan op naar 23 graden. Morgenavond raakt het bewolkt en volgt het gebied met buiige regen. Vanaf donderdag is het wisselvallig en koel met dagelijks buien. En de maxima komt dan niet hoger dan 16 graden. We gaan echt de herfstkant op, Stefan.
3: Ja.
0: Ja, dit is toch een beetje jammer. Toch?
3: Dat dan. Het mag ook wel een keer. Ja, maar als we maar wel een beetje goede winter krijgen. Met veel sneeuw en zo.
0: Ja, jij bent echt van de sneeuw, hè?
3: Ik ben van de sneeuw.
0: Ja, Stefan is helemaal van de sneeuw. We mogen geen kerstplaten meer draaien. Dan weet je dat in ieder geval vast.
2: Dit is Connect met Maurice en Stefan.

0: Isn't It Time? De baby's. Hey Stefan.
1: Maurice.
0: Het is vandaag 6 oktober 2026.
1: Ja, dat weten we.
0: Ja, en op deze dag is er iemand eigenlijk jarig.
1: Oh.
0: Ja, en weet je wat het is met deze persoon?
1: Nou.
0: Deze persoon staat niet heel graag in de belangstelling. En dus, dat ja, vind ik juist leuk om die.
1: Dus heb je een cameraploeg op pad gestuurd?
0: Nou, dat zou mooi zijn, hè? Ja, dat we dan even gaan schakelen naar dat huisadres.
1: Ja.
0: Nou, als je even wacht, weet je, dan gaan we gewoon live bellen. Ik denk, ik ga hem niet op voorhand al bellen, want dan weet ik al wel hoe laat het is. Dan gooit hij daar.
1: Dan gaat hij ergens verstoppertje spelen.
0: Ja, dan denkt hij, zoek het uit. En, oh, wacht even, dat gaat helemaal verkeerd. Maar dan denkt hij van, ja, weet je, dat gaan we niet doen. Ik ga ophangen. Daar heeft hij het alle tijd. Maar. Dan nu niet. Dus ik ga even het telefoonnummer erbij pakken. Kijken of die. En als hij opneemt, gaan we even zingen voor hem, ja? Even kijken. Ja, ik ga natuurlijk nog niet vertellen wie het is. Even kijken. Ja, ja. Oh, wat god. Ja, ja.
1: Ja, nummer is 06.
0: 06.
1: 3, 4, 5, 1,
0: 2.
1: 7, 8.
0: Ja.
1: Oftewel 06, 12, 34, 56.
0: Nou, daar 78. Gaan we, hoor. Daar gaan we. Mensen, hè? Ja, hij gaat over.
1: Ik wil nog even een eurotje ingooien.
2: Ik spreek zeker met de studio in Zevenaar.

0: gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Dankjewel hoor.
0: Henk!
1: Yeah!
0: Henk is 70 jaar geworden. En mocht je afgelopen winter hebben gekeken tijdens onze 24 uur. Ja. En ze hebben het er nog steeds over dat ze door Henk op leeftijd eruit gerend zijn.
1: Ja, en dat gaat deze december weer gebeuren.
0: Henk is aan het trainen.
1: Ik zit al in trim,
0: schat. Hij is al aan het trainen. Henk, welke plaat mogen we voor jou draaien? Ik heb de Scorpions klaarstaan, want volgens mij vind jij dat een goede band.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Kijk, nou dan ga ik de Scorpions voor jou draaien. Speciaal voor jouw verjaardag.
1: Top, dankjewel.
0: Oké, fijne avond nog.
1: Oké, fijne avond.
0: Doei. Yo, yo. Ja, als je 70 bent, mag je een plaat horen. Wind of Change, de Scorpions, omdat Henk vandaag 70 is geworden. Ja, dan moeten wij nog maar zien te worden.
2: Ja, zeker.
0: Ik mag nog 30 jaar. En dan weet ik het of ik het haal of niet. Want dat is ook nog maar de vraag.
2: Ja.
0: Dit zijn de Scorpions, de Wind of Change, hier bij Connect.

0: Heerlijke plaat. Wind of Change, de Scorpions, speciaal voor Henk, omdat hij vandaag 70 kaartjes uit mocht blazen. Ondertussen gebeurt er van alles en nog wat in de chat. Als je mee wilt kijken, dan kan dat. Hier twitch.tv/radio-de-vette-ketting. Er is iemand in de chat gekomen die eigenlijk daar prima in mag zitten. Alleen het probleem is, ik heb behoorlijk wat streken met hem uitgehaald.
1: Oh jee, ja. Wat heb je nu weer gedaan?
0: Nou ja, ik heb heel veel gekke dingen gedaan. En hij heeft toen een keer bedacht, weet je wat, ik ga dit delen met je als je ergens vervelend doet. Nou ben ik een keer bij iemand wezen kijken, gewoon op Twitch. Hè. Twitch is een gaming platform, de mensen die daar streamen. Dat is Miss Marloes, die zit daar een beetje te streamen. En nou, Tom is die andere, daar zaten we een beetje te dimdammen, een beetje te ouwehoeren te doen. Dat zei ze, nou moet je oppassen, want de volgende stream, als ik bij jou in de stream kom, dan krijg jij geouwehoer. Nou, dat begint dus nu te gebeuren. En nou moet ik eigenlijk een beetje oppassen tot niet alle streken worden verteld. En daar werd er dus gewoon gezegd, nou, samen met Dion en Shirley hebben een hele kast met post-its gedaan, hebben er nog foto's van. Dus ik zeg tegen hem, dit soort dingen moet je niet delen. Toch? Ik bedoel, dan ben je chantabel.
1: Wat, een kast met post-its volmaken?
0: Ja, maar je moet niet alles vertellen met de dingen die je doet.
1: Maar jij moet ook het woordje streekomroep niet zo letterlijk nemen. Dat je er allemaal streek uit gaat lopen halen.
0: Oh, ik krijg nu ook een dreigement. Het staat, elke week wordt het erger. Hè? Dus pas maar op, dit is nog maar het begin. Maar kijk, en ik dacht dat ik met Tom wel een behoorlijke klik had.
1: Ja.
0: Dat wij wel konden zeggen van, nou weet je, dit houden we een beetje onder de pet. Maar dan zegt hij, ja, het is een vrouw en ze flirt een beetje met me. Dan ben ik om. Ja, ben je, het is te makkelijk dit.
1: Maar goed, op het moment dat ik ze even moet helpen om jouw streek te flikken, dan moet ze even contact opnemen.
0: Nee, ga je er nou ook niet mee bemoeien?
1: Oh, sorry.
0: God, krijgen we dat dan weer. Weet je, het is bijna gelukkig 7:15, dus dan kan jij je dingetje doen. Dan kan je naar het Efteling-journaal. En ik zag deze plaat in de playlist staan. En eigenlijk viel die een beetje uit ons uur. Maar ik dacht niks ervan, want dit is zo'n lekkere plaat. Dante Thomas en Miss California hoor je hier nu bij Connect.

0: Miss California, Dante Thomas. Wat een lekkere plaat. 2001, dames en heren. Het is 47. Dat betekent dat het tijd is voor... Voor... Ja! Het duurde even. Het
1: duurde weer even, hè?
0: Jongen, wat een systeem is het ook. Nou, daar gaan we!

0: staan.
1: Oh,
0: hè?
1: Ja, ik moet wel lachen. Lauwens zit hier op de bank. Hier, hij zit hier lekker onderuit. Hier zo met een beetje. Ja. Zo, ook met de schoenen aan op de bank zit hij,
0: ja,
1: ook.
0: Ja, het enige wat nog ontbreekt is een dekentje.
1: Ja, ja. En hij denkt: oh mijn god, dit nummer krijg ik nooit meer uit mijn hoofd. Nee, dat gaat de hele avond in mijn hoofd blijven zitten.
0: Zeker.
1: Ja. Nou, vertel, wat is er aan de hand in de wereld van wonderen?
0: Nou, twee YouTubers die nemen het op voor de Efteling.
1: Wat zeg je nou?
0: Ja, je hoort toch wat ik zeg.
1: Ik dacht dat streamers niet meer mochten streamen in Efteling.
0: Nee, nou, zij hebben een ander doel. Ze zijn namelijk de negatieve recensies aan het testen.
1: De negatieve recensies aan het testen?
0: Ja, ja. Er is alleen wel één nadeel. Ze laten daarbij wel zelfs stickers achter in het park. Want op het moment dat ze zeg maar dat een recensie ongegrond verklaard wordt, dan doen ze er een sticker plakken op de plek wel van het voorval, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus... maar goed, wat doen ze dan zoal? Er was iemand die had beweerd dat je bij de achtbaan van Joris en de Draak... dat je zeg maar niet met waterpistolen erin mag. En dat ze uit de wachtrij geknikkerd waren. Maar ja, dat hebben ze dus getest door zelf waterpistolen mee te nemen.
1: Het is wel, ik vind het wel een geniaal plan.
0: Ja, vervolgens werden ze netjes verzocht om de waterpistolen op te bergen... waarna ze de rit mochten maken. Dus ja, toen was de beoordeling van één ster onterecht...
1: Want ze mochten er wel in,
0: want
1: alleen...
0: ze mochten er wel in, niet met de waterpistolen. Ja. En ze zijn dus zeg maar niet de rij uitgeknikkerd.
1: Ja.
0: Nou, er waren ook klachten over het eten. Want een bezoeker miste de Mexicano. Nou, wat bleek? Die had niet op zitten letten. Want bij de eerste beste snackbar, waar de heren navraag deden... daar stond de snack gewoon op het menu. Dus
1: ik
0: ook daar kwam een sticker.
1: Het is wel geniaal.
0: Dan hadden we nog iemand die zei dat hij vanwege gothic-achtige make-up het park niet in mocht. Nou, om dat te testen zijn ze gewapend met make-up en cape en andere kleding, zeg maar, naar de ingang gelopen. Nou, ze moesten de cape wel afdoen, want je mocht je niet verkleden in de Efteling. Hoe heet het, toen mochten ze wel gewoon naar binnen.
1: Maar eigenlijk is het wel raar, waarom zou je niet mogen verkleden in de Efteling?
0: Dat zal vast wel in de regel staan.
1: Ja, maar waarom zou dat dan zo zijn?
0: Ja, omdat er al heel veel verklede personages rondlopen. Ja, denk ik. Maar ja, in de war.
1: Kijk eens even naar een vlog van de Disneyland Parijs. Er loopt iedereen met van die gekke Mickey Mouse oren op en weet ik het allemaal wat.
0: Ja, maar die mensen werken daar, hè?
1: Nee, bezoekers.
0: Oh, nee, ik dacht hey, die mascottes noemden.
1: Nee. Maar,
0: dus dat?
1: Ik denk dat dat komt omdat ze die cape niet daar hebben gekocht.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ik denk dat als jij daar een cape koopt in de Efteling, doe je er wel mee.
0: Ja, maar ik snap het ook niet waarom je eigenlijk bij de ingang hoeft te komen als je cape hebt. Dan kun je toch gewoon naar binnen vliegen, net als Superman.
1: Dan gaat hij weer hoor.
0: Ja.
1: Heerlijk. We gaan muziek draaien uit 2026. Gordo. Een beetje loco loco. Ja, je moet ook wel een beetje loco zijn als je zo verkleed de Eftelingen wilt. Yeah. Dit is Connect, de streekomroep van Midden-Gelderland. Jouw dinsdagavondshow.

0: En ja, als je het gezellig hebt, dan gaat de tijd ontzettend snel. Zo zit u één er alweer op.
1: Ja, tijd flies.
0: Ja, we zijn een weekje niet geweest. En dan, ik sta dan altijd alweer te popelen om te beginnen op een of andere manier.
1: Ja?
0: Ja, ik kan er niks aan doen. Wat is zwaarder, een kilo lood of een kilo veren? Nou, kijk, dat soort dingen krijgen we nou in de chat.
1: Ja,
0: wat is zwaarder, een kilo lood of een kilo veren? Ja, dat is net zo zwaar. Maar ik ken nog wel een mop over drie bananen. Of over twee bananen, wil je die horen?
1: Nee, zullen we alsjeblieft niet jouw moppen doen.
0: Hè? Gewoon één mopje over de banaan?
1: Nee, dat mag niet meer. We mogen al geen kerstnummers meer draaien. Jouw moppen mogen ook niet meer, die vallen er ook onder.
0: Jawel, we gaan één mopje over een banaan. Ja, wacht even. Nee. Er zitten twee bananen op een bankje. Kijken de bananen elkaar aan en dan zegt de ene banaan tegen de andere banaan van ja, luister eens even, weet je wat ik later wil worden? Nee, zegt die andere banaan, dat weet ik toch niet, maar dan ga je me vast vertellen. Ja, dat ga ik je wel even vertellen. Ik wil later advocaat worden, zegt hij. Die andere banaan die kijkt hem aan en die zegt, oh, echt waar? Ja, echt waar. Nou, weet je wat ik later wil worden dan? Nee, geen idee. Ik wil rechter worden, ja. We gaan gewoon door met muziek naar nieuws van 8 uur. Ook een lekkere overgang met de Wicked Games trouwens. Mensen, tot zometeen in de tweede uur hier bij Connect.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Anthropic had eerder al zo'n watermerk ingevoerd voor zijn chatbot Claude, in lijn met de nieuwe Europese regels. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. De politie vermoedt dat er niemand is geraakt. Wel is er een inslag van de kogel gevonden. De schutter vluchtte na zijn daad in de Rotterdamse Nieuwstraat met een auto richting station Blaak. Er heeft zich niemand met een schotwond gemeld. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: James Morrison en Wonderful World.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, 8:05. Welkom bij deze dinsdagavondshow. We zijn aangekomen bij uur nummer 2. Stefan, ook een goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, en voordat we naar het nieuws gingen, had ik even een leuk grapje. Marloes was het niet zo mee eens. Ze vroeg aan mij, hoe vond je het zelf gaan?
2: Nou, Marloes die heeft wel verstand van zaken dan.
0: Heeft ze verstand van zaken?
2: Ja.
0: Ja, gelukkig is het ook een beetje... Heb ik de regie in deze show een beetje, hè?
2: Ja, jij zit achter de knoppen.
0: Nou, ben je er klaar voor dan?
2: Nou?
0: Daar gaan we, dames en heren. Welkom bij het tweede uur met de leukste grappen met... DJ Maurice! Ik wou laatst een couchette pakken. Bleek zelderij, jawel! Waarom legt een kip een ei? Nou, omdat als je hem gooit, gaat hij kapot, ja! Waarom steekt een eend schuin de weg over? Eigenlijk heel simpel. Om aan de overkant te komen, ja! Waarom heeft een giraf zo'n lange nek? Omdat zijn kop zo hoog zit, ja, ja, ja, ja. En daar komt deze voor de Belgische luisteraar. Springt een Belg een gat in de lucht, springt hij mis. Er staan 12 koeien onder een paraplu, maar ze worden niet nat. Hoe kan dat? Nou, eigenlijk heel simpel. Het regent niet. waarom was de kebabzaak gesloten? Door omstandigheden. Ja, Stefan, ik zag een klein lachje. Jawel. Hij ligt daar onderuit op de bank, maar ik zag wel een klein lachje, ja. Wat is een koe met slaaptekort?
1: Dit is Connect met Maurice.

0: Weer een dagje oude Flemming samen met Snelle en Trobi. Ja, dames en heren, 11, 12 en 13 december gaat het gebeuren. Wij gaan dan 48 uur radio maken voor het goede doel. Voor Serious Request, die komt dit jaar richting Arnhem. Het Glazen Huis is in Arnhem. En heel veel mensen die mij kennen, die weten dat ik echt fan ben van Serious Request. Ik kan er niks aan doen. Ik ben het liefst elke dag kijk ik naar Serious Request.
1: Elke dag.
0: Elke dag. Ik ga er ook elke jaar wel naartoe. Elk jaar. En dan daar doen we een stream. Een ludieke actie. We hebben al wat leuke dingen gedaan. En dit jaar gaan wij 48 uur radio maken voor Serious Request. Eigenlijk een mini requestje. We doen dat live hier vanuit de studio op 11, 12 en 13 december. Je mag langskomen, je mag geld doneren. Je mag alles voor de centen voor de Brandwondenstichting dit jaar. En Arnhem komt ook in actie, dat vind ik mooi.
1: Ja, hè?
0: Ja, Arnhem is al lekker bezig. Ik zie links en rechts al de leuke acties voorbij komen. Onder andere een gigataartpicknick.
1: Oeh.
0: Ja, Anne en Maartje, de Goede, houdt een gigataartpicknick van ongeveer 600 mensen in Arnhem. Iedereen neemt een zelfgebakken taart mee om samen te delen. Dat vind ik nog wel een ludiek.
1: Of een taartgevecht.
0: Ja, dan heb je 600 taarten.
1: Ja, dan kun je een behoorlijk taartgevecht mee houden.
0: Ja, ligt dan ook wat voor leeftijd, want anders heb je ook nog oude taarten ertussen zitten. Ja, het is dan nog niet bekend wanneer de picknick precies is, maar je kunt al wel doneren. En in aanloop naar de taartpicknick staat Annemaatje met haar baksels op de kerstmarkt. Nou, dat vind ik dan wel weer mooi. Er is al €30 gedoneerd in ieder geval. De eerste centjes zijn alweer binnen. Dan hebben we een request, wat er eigenlijk een luchtje aan zit. Nou, niks geks, maar de relatieschenkenbedrijf Spisa Lifestyle uit Arnhem wil zoveel mogelijk zeepjes verkopen voor Serious Request. En de zeepjes hebben een citroengeur en er staat wij steunen 3FM. En ik ga even kijken, is er al wat gedoneerd? €105. Kijk, dat gaat ook al lekker.
1: Kaching.
0: Roos en Diana van Arnhem wandelt komen namelijk ook in beweging om geld op te halen voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Het doel is namelijk om 500 kilometer te lopen. Niet in één keer, maar de wandeling voor wandeling. Je volgt de wandelingen van Roos en Diana op Instagram. En je kan ook doneren. En daar is zelfs al een bedrag van €1822 opgehaald. Dan moet je even die kaching doen.
1: Kaching!
0: Ja, goed. En dan op zondag 22 november bouwen Walter Jurrius van Koffiebar Walt en zijn team een uitgebreid ontbijtbuffet om geld in te zamelen voor Serious Request. Het ontbijt is gratis, maar na afloop doneer je een bedrag voor 3FM. Koffie en sap zijn niet inbegrepen, die moet je dan wel betalen. En daar is ook al een bedrag voor €130 gedoneerd.
1: Kaching!
0: En mocht je zelf ook een inzamelingsactie hebben, dan kan je dat allemaal laten weten. Want wij hebben dat ook, 48 uur. Je gaat gewoon even naar 3FM, naar de website Acties. En dan typ je daar 48 uur radio in. En daar kan je kijken of je ook wilt doneren van ons. We hebben een streefbedrag, die moeten we overtreffen dit jaar.
1: Ja.
0: Dus dan ga er vast naar die pagina toe. Ik ga zo nog even opzoeken, dan kan ik je even de euro aangeven. Maar daar staat ook al €15 op. Jawel! Ja,
1: maar mag ik nog even wat zeggen?
0: Jazeker.
1: Wil je even, zeg maar, 3 keer snel achter elkaar zeggen, de boot zinkt.
0: De boot zinkt?
1: Ja, 3 keer snel achter elkaar.
0: De boot zinkt, de boot zinkt, de boot zinkt.
1: Dat kan ik sneller.
0: Hoe dan?
1: Blub, blub, blub.
0: Hij heeft me geoefend hoor, dames en heren. We gaan verder met muziek. Kim Sims, Too Blind to Sweet.

0: Coldplay samen met Avicii. A Sky Full of Stars. Brengt ons op de klok van 9 minuten voor 8:30. Zo, goedenavond allemaal. Leuk dat je luistert naar Connect op jouw dinsdagavond. Steven is er ook nog lekker aanwezig. Ja.
1: Zeker.
0: Zo direct om 8:30 hebben we Joop's 8:30.
1: Ja.
0: Zullen we de luisteraars gewoon weer laten stemmen?
1: Lijkt me een goed plan, hè?
0: Ja, jaren 70, 80, 90 of de zero's. Of het foute uur. Of zullen wij gewoon een beetje stout doen? Een 1/2 uur kerstmuziek.
1: Nee. Ja, dat is ook wel een goed idee. Kijk, uiteindelijk draait het om wat de luisteraar wil, hè?
0: Nee, dat is zeker waar. Ik bedoel straks met Serious Request tijdens de 48 uur. Dan gaan we natuurlijk alle platen draaien die aangevraagd worden. Mocht je nog benieuwd zijn naar de website npo3fm.nl, kom in actie /acties en dan /48 uur radio bij Connect. Daar kunt u al alvast doneren als u dat wilt. Hoeft niet, mag wel. Zo, en mocht u aankomende weken natuurlijk herfstvakantie hebben in Arnhem en kinderen hebben, dan weet dan in ieder geval dat je gratis met de trolleybus mag. De kinderen in ieder geval. U moet zelf wel even betalen. Het mooiste daarvan is dat je wel meteen een goedkoop uitje te pakken hebt. Want Arnhem heeft natuurlijk niet alleen de trolleybus, maar ook volop musea, evenementen en activiteiten. En die weken is dan namelijk ook het weekend van de wetenschap. Waar kinderen en zelfs volwassen mensen, ja je hoort het goed, zelfs volwassen mensen, kunnen experimenteren met techniek en zelfs robots kunnen ontdekken. Nou, hè, ik zou zeggen, leg je telefoon, je tablet of je televisie even aan de kant. Pak even lekker de gratis de bus en ga dan lekker met de trolleybus, hè. Ja, heerlijk. Het is een week te vroeg voor het gedeelte van Arnhem. Hoezo, Jessica? Ik bedoel, volgende week is toch herfstvakantie? Dat heeft iedereen herfstvakantie, toch? Of ben ik nou helemaal te vroeg?
1: Je hebt altijd te vroeg.
0: Ja, dat is wel waar. Zo! Dus, jaren 70, 80, 90. Of het lekkere fout. Jullie mogen straks stemmen. We gooien even een polletje in. En dan straks om 8:30 hebben we dan Joop's 1/2 uurtje.

0: Pointer Sisters en I'm so excited. En dan kijk ik even op de actiepagina van 3FM. Kom in actie. Actie 4 uur, 48 uur bij Radio bij Connect. En dan zie ik een bedrag binnenkomen van 25 euro van Zwartje. Gewoon omdat het zo vet is dat jullie zich zo inzetten voor het goede doel. Wat dit jaar de Brandwondenstichting is. Veel succes bij de 48 uur. Hij doneerde maar liefst 25 eurotjes. Je moet daar even kaching zeggen.
1: Kaching! Ja, en een applausje.
0: Ja, super vet. Nou, we zijn los.
1: Ja.
0: De eerste 40 euro's zijn binnen. Jeroen en Zwartje hebben al allebei in dat bedrag gedoneerd. Dankjewel daarvoor. 11, 12 en 13 december, dames en heren. Dan moet u de radio aanzetten. Dan moet u naar Connect luisteren. Dan moet je geld doneren. Alles kan voor de Brandwondenstichting. En nu gaan we door naar het nieuws van 8:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
1: Ja, we hebben nog steeds een melding op de N830 tussen Gorinchem en Meteren. Daar is de weg volledig dicht in verband met een ongeluk.
0: Dat was het?
1: Dat was het.
0: Nou, dat is lekker rustig dan. Geen werkzaamheden en zo?
1: Nee.
0: Nou, dan kunnen we lekker doorkachelen met z'n allen. En dan het weer vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen. Maar ontstaat opnieuw veel mist of nevel. Het koelt af naar 10 graden. Morgen volgt een laatste warme en vriendelijke nazomerdag. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en de temperatuur loopt op naar 23 graden. Morgenavond raakt het bewolkt en volgt een gebied met buien geregen. En vanaf donderdag is het wisselvallig en koelt met dagelijkse buien en maxima af tussen de 16 graden. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui. Het is 8:58. Dat betekent dat de tijd is voor Joop's half uurtje. En ik moet heel eerlijk zeggen, over 2 dagen is hij al, is het zijn sterfdag.
1: Ja.
0: En die man wordt nog steeds gemist, hoor.
1: En nog steeds blijft hij bij ons.
0: Ja, nee, Joop's half uurtje, dat blijven we zeker erin houden. En jullie hebben gekozen, jullie hebben gestemd. Het was een nek-en-nek race tussen de 80's of de 90's. Het is de 90's geworden. We gaan heerlijke muziek draaien uit de jaren 90.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Guus Meeuwis en Van Gant. Het is een nacht. Een heerlijke plaat uit 1995 alweer. Het is wel grappig, als je die clips terug gaat kijken van Guus Meeuwis op YouTube, dan is het echt een mannetje met een heel klein brilletje op. En het is echt een studenticoze mannetje. Als je hem nu ziet, is het toch wel een wereld van verschil. Er komen wat klachten binnen.
1: Klachten? Over jou?
0: Nou, over ons.
1: Over ons?
0: Ja.
1: Daar kan ik me niks bij voorstellen.
0: Er wordt gezegd, heb ik nou de vraag van de dag gemist?
1: Ja, dat klopt. Maar dan heeft hij niet op zitten letten.
0: Dat zijn ze niet op tijd in de uitzending geweest.
1: Dat is geen klacht over ons.
0: Nee, en Conquest die zegt het ook al. Ja, je bent niet de enige. Ik heb hem ook gemist.
1: Oh. Misschien moeten we, zeg maar, als we een negatieve review doen, dat we dan, zeg maar, die YouTubers even bellen van de Efteling.
0: Of ze dat even controleren. Ja. Nou, we hebben hier Lawrence. Lawrence die kan geluidsopnames terug luisteren. Dus dan kunnen we het daadwerkelijk aantonen.
1: Dat kan volgens mij tegenwoordig ook via de site. Hè?
0: Ja,
1: kun je hem gewoon
0: zeker
1: terugluisteren.
0: En dan kunnen ze in ieder geval zien dat we en horen. Nou, zien niet, maar in ieder geval horen dat de vraag van vandaag. Ik heb zelfs nog Arjan nagedaan ook nog, hè?
1: Ja, althans een poging gedaan.
0: Nou ja, dat is goed.
1: Je kwam nog geen fractie in de buurt van Arjan.
0: Ja. Oké, we gaan door.
1: Het is helemaal niks.
0: We gaan door, want we zitten met in de 90s. En je mag de platen aanvragen als ze maar uit de jaren 90 komen. 0316, 6x3. En deze plaat werd aangevraagd door Jolanda. En eigenlijk had ik hem wel verwacht. Een plaat uit 1996. Fool's Garden. En die hebben het over een of andere limoenenboom of zo. De Lemon Tree. Hoor je hier nu bij Connect? Ja, niet dat die glas op. Nee, laat eens niet gooien. Hou ermee op. Doe dat niet. Hij doet het toch.

0: al dat glas hier op de grond door Lawrence gegooid. Hij dacht, ja, als we Lemon Tree gaan draaien, dan gooi ik ook wel even dat glaasje op de grond. Nou, lekker best dat. Stefan.
1: Ja, Maurice.
0: We gaan door naar het jaar 1998. Deze plaats aangevraagd door Conquest, oftewel Jeroen. Die luistert ook weer lekker gezellig mee. Hij zegt, doe dan maar even dat plaatje van Ain't Nobody. En ik kan je vertellen, hierna komt een plaat. En die was ik even vergeten. Dat is echt zo'n vergeet me niet liedje. 1996, B.E.D. Oftewel Bad. Maar dat komt zo direct. Eerst Ain't Nobody, speciaal even voor Jeroen. Die heeft hem dan aangevraagd tijdens Joop's half uurtje. En dat had ook niet anders kunnen zijn dan een beetje high plaatje voor Jeroen. Luister naar Connect op de Instagram-avond met Radio De Vette Kettings. Wij zijn er tot 9 uur hier bij de streekomroep van Midden-Gelderland.

0: Ain't Nobody. The Corrs, 1998. Speciaal even gedraaid voor onze Jeroen. Die wilde deze plaat graag horen. Oftewel onze Conquest. En Conquest die wilde toch even een rectificatie hebben. En jij zegt, ik heb geen klacht gemaakt. Ik zeg alleen dat ik hem heb gemist. De vraag van vandaag. En dat heeft mijn eigen schuld. Dat is mijn eigen schuld. Want ik was zelf te laat. Kijk, dat is nou eens een goeie.
1: Ja.
0: Dan moet ik even rectificatie. Hij heeft geen klacht, maar hij heeft hem wel gemist.
1: Nou, dat scheelt weer een ster.
0: Ja, Ronald die had wel in ieder geval een klacht. Dus die gaat door de klachtencommissie heen.
1: Ja.
0: Hebben wij die eigenlijk bij Connect?
1: Ja, wij verklaren gewoon alles ongegrond.
0: Lauwens, kan jij niet de klachtencommissie spelen?
2: Ja, prima.
0: Mocht je een klacht hebben, alles graag naar Lauwens.
1: Ja.
0: En nu is er een plaat aangevraagd door Jessica. En dat vind ik wel een lekkere plaat trouwens. Ik was hem echt vergeten. Het is echt zo'n vergeet me liedje. Het is een band die in 1995 ontstond toen de producenten Bolland en Bolland samenkwamen. De leden Ellen Kersten, alias Becker. Ricardo van der Laan, alias Erico. En Gerard Vogel als Danny bij elkaar brachten. Een tweede single, Wel eens, Verliefd geweest, werd een hit en stond 7 weken in de top 40. De groep heeft in totaal 2 albums uitgebracht en ze hebben in totaal in de samenstelling 4 jaar lang opgetreden. En nu, in 2026, op deze dinsdagavond, moet hij nog een keer gedraaid. Bij Connect. Speciaal even Jessica. En Jessica niet te hard meezingen daar in Malburg, hè, want dan, ja... Hè, er komt er allemaal nog meer glasgerinkel, ja...

0: That's Way and Life. Eigenlijk heet ze gewoon DJG. Maar ze dachten, nou weet je wat, we gaan het maar wat korter doen. En ze zingt eigenlijk, zoals Jeroen ook zegt, zijn we live? Ja, we zijn live.
1: Ja, wij zijn altijd live.
0: Ja, ja, gelukkig maar. Geen opnames en zo bij ons, hè?
1: Nee.
0: Nee. Hé, hey, even anders. Nederland zelf al onder de 21. Dus oftewel Jong Oranje heeft zich gekwalificeerd. Ze hebben met 4-0 gewonnen van Bosnië. Maar Israël die stond nog met 1-0 voor tegen Noorwegen. Uiteindelijk maakten ze 1-1. En daardoor is Nederland op de tweede plek geëindigd. Steven, jij zegt dat je niet kon dansen.
1: Nee, ja, ik kan wel dansen, maar dan ga ik jou steeds op de tenen staan.
0: Nou, ik heb nu een plaatje gevonden uit 1996. Dan hoef je niet op mijn tenen te gaan staan. Dan kunnen we uit elkaar staan. En het dansje is niet heel moeilijk. Dat dansje kan jij ook wel.
1: Je hoort dadelijk aardbevingsmetingen hier zweven naar een omgeving.
0: Los Del Rio.
1: Ja, dat klopt. Helemaal los.
0: Los Del Zevenaar, Stefan. Ga je gang. Macarena.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden.

0: Heavy Baby.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn vanavond opklaringen en het blijft droog. In de nacht plaatselijk kans op mist, vooral in het noordwesten. Het kwik daalt naar 9 tot 14 graden bij nauwelijks wind. In de ochtend opklaringen en er waait een zwakke tot matige oostenwind. Het blijft droog. 'S Middags meer zon, maar later vanuit het westen wolken en in Zeeland kan er een spatje regen vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 20 graden, maar in het zuiden belangrijk hoger, tot wel 25 graden. 'S Avonds breidt de bewolking zich vanuit het zuidwesten uit en kan er overal regen vallen. In Limburg is onweer dan niet uitgesloten. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot vrij krachtig aan de kust, windkracht 6 tot 7. De komende dagen houden we dit wisselvallige beeld, met opklaringen en regen en een middagtemperatuur die zakt naar rond de 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit Roes en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.

0: hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Betalingsgegevens zouden niet buitgemaakt zijn. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasha. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasha, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens Rusland staat er op de Zwarte Zee bij de haven Sochi een olietanker in brand na een aanval met een zeedrone. De bemanning is gered. Eerder vandaag en ook gisteren werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. De Zwarte Zee is een belangrijke aanvoerroute voor brandstof en graan. Er moeten in Nederland de komende jaren 130.000 vrijwilligers worden opgeleid tot burgerreservisten. Die kunnen bij rampen of crisis de hulpdiensten helpen om chaos te voorkomen. Het kabinet reageerde positief op een verzoek van het CDA om dit te gaan ondersteunen. De vrijwilligers moeten worden opgeleid tot monteurs, chauffeurs en beveiligers. Hiervoor zou het kabinet oefenterreinen en leslokalen ter beschikking moeten stellen. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens Rusland staat er op de Zwarte Zee bij de haven Sochi een olietanker in brand na een aanval met een zeedrone. Er moeten in Nederland de komende jaren 130.000 vrijwilligers worden opgeleid tot burgerreservisten. Die kunnen bij rampen of crisis de hulpdiensten helpen om chaos te voorkomen. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Betalingsgegevens zouden niet buitgemaakt zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is...

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding

0: vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
2: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.
3: Come on, yeah.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: licht verbeteren.
1: Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.